ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.
1: U sê,

En zie met zo'n mente vrede. Kan ik weer dat jij te lang moest staan en hoor dat ouwens zoals jij verloor.

met spijkers ingedreven. En ons kan het soms niet gloeien, maar van miljoenen zeer gebroken huisgezinnen, breng Jezus steeds oorwinning.

geef mij behoefte om alles te verstaan. Laat uw vrede mijn hart bewaken en mijn gedachten stilmaken. Ik kies om te rusten.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

maar sal ek ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my eenkant geneem het en ernstig kom praat.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar, voor jy weet is daar een jong man in jou lewe, van wie jy net soveel sal hou, en miskien ook wel mee trou, en soos ek,

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

stad is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.